0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
3: Met nu.
0: Non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
8: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
7: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
9: Nou, dat noemen we dan de plaspauze, Piet. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
7: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij Knopend Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entreeticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda.

0: zomervakantie. Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Extra stembureaus in Babyloniëbroek, Dronnelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knobbendel en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: ZFM. Regio-info.
1: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. Het Alzheimer Café Altena houdt op maandag 13 juli weer een bijeenkomst in de Nieuwenaar aan de Antonialaan 16 in Almkerk. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden. Tijdens de avond is er ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en het krijgen van informatie over dementie en de ondersteuning die beschikbaar is. De inloop is vanaf 7 uur, het programma is van 7:30 tot 9:30. Meer informatie over het Alzheimer Café in de via de website alzheimer-nederland.nl/regio's/breda-en-omstreken.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee.
6: WoonIdee in Veen.
5: Aan de Begijnhof.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
12: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
11: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
13: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
11: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 9 kilometer file en tussen Hoogmaar en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
17: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
17: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
16: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's 10,95.
9: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 20 uur en 6 uur onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad, dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunningen voorlopig te schorsen. Raadslid Jade Buchholz van het CDA in Altena dringt opnieuw aan op de plaatsing van 113-borden bij de Merwedebrug. De borden verwijzen naar de landelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. De gemeente Altena liet eerder weten hierover samen met Rijkswaterstaat in overleg te gaan. Ook wordt onderzocht of er binnen de gemeente nog andere locaties zijn waar dergelijke borden wenselijk zijn. Volgens Buchholz laat de uitvoering van een eerder aangenomen motie te lang op zich wachten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. Dan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoop de Baars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: De hervormde gemeente Ichtus in Sleewijk houdt op zondag 26 juli een zomergezinszangdienst in het oude kerkje aan het kerkeinde. De dienst begint om 9:30 en staat in het teken van samenzang. Tijdens de bijeenkomst worden bekende christelijke liederen gezongen over lofprijzing, hoop en de wederkomst. Klassiekers als Hoe groot zijt gij en Wat de toekomst brengen mogen maken, maken deel uit van het programma. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst bij te wonen. De toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zaterdag 4 juli gaan genieten van de 31ste Altena Tourtocht voor oldtimers. De jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours staat open voor personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. De ontvangst van deelnemers is vanaf 9 uur bij het Verlaat Nooit Gedacht in Almkerk. Na een welkomstwoord vertrekt de toertocht om 11:30 voor een route door de regio met onderweg een tussenstop. Rond 4 uur worden de deelnemers weer terug verwacht in Almkerk. Op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld €20. Meer informatie en aanmelden kan door de website te bezoeken altenacours.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Dit

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
11: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
10: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
12: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
10: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Ode 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
16: Met nu
15: muziek en informatie.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciaal jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Zelf nieuws door

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Extra stembureaus in Babylonië-Broek, Dronnelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het Rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Ole. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeras pirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en de afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
13: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
0: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en De Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Reuvel. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 20 uur en 6 uur onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunningen voorlopig te schorsen. Raadslid Jade Buchholz van het CDA in Altena dringt opnieuw aan op de plaatsing van 113-borden bij de Merwedebrug. De borden verwijzen naar de landelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. De gemeente Altena liet eerder weten hierover samen met Rijkswaterstaat in overleg te gaan. Ook wordt onderzocht of er binnen de gemeente nog andere locaties zijn waar dergelijke borden wenselijk zijn. Volgens Buchholz laat de uitvoering van een eerder aangenomen motie te lang op zich wachten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessum en Kelpen-Oder 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl. Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwse Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry Derouw. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg. Meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knopend Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knopendel en Afrit Arkel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borselen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borselen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel, 10 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas Trombone Kwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Extra stembureaus in Babyloniëbroek, Drongelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden, zoals meestal op vrijdag het geval is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een auto met pech bij Kelpen-Oder 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. Een half uur vertraging door de grenscontroles tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entreeticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd en staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
13: muziek en informatie.
14: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij. Het Alzheimer Café Altena houdt op maandag 13 juli weer een bijeenkomst in de Nieuwenaar aan de Antonialaan 16 in Almkerk. De avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en andere belangstellenden. Tijdens de avond is er ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en het krijgen van informatie over dementie en de ondersteuning die beschikbaar is. De inloop is vanaf 7 uur. Het programma is van 9:30 tot 9:30. Meer informatie over het Alzheimer Café in de via de website alzheimer-nederland.nl/regio's/breda-en-omstreken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Reuvel. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 20 uur en 6 uur onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunningen voorlopig te schorsen. Raadslid Jade Buchholz van het CDA in Altena dringt opnieuw aan op de plaatsing van 113-borden bij de Merwedebrug. De borden verwijzen naar de landelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. De gemeente Altena liet eerder weten hierover samen met Rijkswaterstaat in overleg te gaan. Ook wordt onderzocht of er binnen de gemeente nog andere locaties zijn waar dergelijke borden wenselijk zijn. Volgens Buchholz laat de uitvoering van een eerder aangenomen motie te lang op zich wachten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar door een ongeluk 4 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controle 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. 15 kilometer file. Veel vertraging door een vrachtwagenongeluk. Dus één rijstrook dicht. En de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De FIOD heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De FIOD kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is een half uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum, 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil, 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus ik loop het Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan een omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel
6: informatie.
7: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: Tuigen kunnen zaterdag 4 juli gaan genieten van de 31ste Altena Tourtocht voor oldtimers. De jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours staat open voor personenauto's, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. De ontvangst van deelnemers is vanaf 9 uur bij het Verlaat Nooit Gedacht in Almkerk. Na een welkomstwoord vertrekt de toertocht om 11:30 voor een route door de regio met onderweg een tussenstop. Rond 4 uur worden de deelnemers weer terug verwacht in Almkerk. Op de dag zelf bedraagt het inschrijfgeld €20. Meer informatie en aanmelden kan door de website te bezoeken altenacours.nl. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciaal jubileummuseum bekijken met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Extra stembureaus in Babyloniëbroek, Drongelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn.
2: De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%.
1: Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum.
2: Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
3: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg. Inmiddels zo'n 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkwiel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. De hoogte van Zevenaar. Ook hier is de weg weer vrij. En de vertraging is daar een kwartier nog. De A50 dan, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen is een vrachtwagen geschaad en gekanteld met oplegger en al. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij en vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbos bier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de Fiat. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bijvoorbeeld een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Everdingen 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Woonidee, woonidee.
7: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee. Dat is mijn idee.
6: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
0: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat?
11: Huh?
10: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: Misschien is het tijd. De nieuwe single van Yves Berendsen. Dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Frits in de 50. De zevende jaargang, week nummer 27. Het is de lijst van de zaterdag 4 juli 2026. En het is voor de 336 keer dat de Frits in de 50 is samengesteld. En wat gaan we deze week tegenkomen? We hebben 10 oude Frits-schijven, 13 zittenblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers, 4 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de flitsende 50.
2: Nummer 50.

0: 42. 43.
1: De verdwenen platen netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50, Passenger van Alex Warner. 1 week stond hij genoteerd, heeft slechts 1 puntje. Want vorige week stond hij op nummer 50. 49 vorige week, nu dat je weg bent van Camille. Nou, na 2 weken heeft ze de flitsende 50 verlaten. 2 weken lang stond ze op 49 en daarom 4 punten. Nou, dan beginnen de punten toch iets meer te worden. 184 punten, 9 weken in de lijst. Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat stond vorige week nog op 6. Vorige week 43, Something Perfect van Ogene en oude Flitschijf. 7 weken lang zonder platen genoteerd en 107 punten. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. 9 weken lang in de lijst, 217 punten, oude Flitschijf. En vorige week vonden we de platen nog genoteerd op nummer 42. Dan gaan we beginnen met de lijst van deze week. Op nummer 50, van 48 afkomstig in de tweede week, Stupid Song. En dat is de nieuwe zinger van de Olivia Rodrigo. 5 weken. Is dat Vanessa Paradis genoteerd met Lepine die keur. 49 deze week, 34 vorige week. En nog een flitschijf vinden we op nummer 48 van 47 afkomstig. Miss Montreal is aan het schuilen in de 7e week. Olivia Rodrigo met de 2e single alweer in de flitsende 50. 10 weken zat ze genoteerd met Drop Dead. En deze week zakt hij weg van 38 naar nummer 47. En dan hebben we de eerste plaat die opnieuw binnenkomt. De enige die opnieuw binnenkomt. Shannon Sperry hoor je met een Material Lover.

Material Lover, en dat is dan de single van Shanna Sparrow. Ze is in de derde week opnieuw binnengekomen in de Flitsende 50 op een nummer 46. 45, daar vinden we echt de eerste nieuwkomer. En dat is de flitsschijf van vorige week. Die is van de Nederlandse groep SK en het nummer heet SK in de Stad.

Eska is de stad van de groep Eska. Het was vorige week de Frits Schijver, deze week binnengekomen op nummer 45. Een plaats die vorige week binnenkwam op nummer 44, blijft deze week staan op 44. Olivia Rodrigo met The Cure.

Melchior, Olivia Rodrigo. Deze week blijven staan op een nummer 44. 43, daar hebben we weer een uur komen. Smeek maar niet op mij, Isabella A.

Make My New Domain. Nou, dat is dan de single van Isabelle A. deze week binnengekomen op nummer 43. 42 is ook een nieuwkomer. Edge of Desire van Jonas Blue samen met de Madiff.

En self-designer Jonas Blue hoorde je deze week binnengekomen op nummer 42. Nummer 41, die gaan we ook voor je draaien. En dat is een oude Frits Kijf. 6 weken zat hij genoteerd. Robin Hillen.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 20 uur en 6 uur onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunningen voorlopig te schorsen. Raadslid Jade Buchholz van het CDA in Altena dringt opnieuw aan op de plaatsing van 113-borden bij de Merwedebrug. De borden verwijzen naar de landelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. De gemeente Altena liet eerder weten hierover samen met Rijkswaterstaat in overleg te gaan. Ook wordt onderzocht of er binnen de gemeente nog andere locaties zijn waar dergelijke borden wenselijk zijn. Volgens Buchholz laat de uitvoering van een eerder aangenomen motie te lang op zich wachten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
5: Flitsende 50 in eerste overzicht. Ja, van 50 naar nummer 40. Beginnen we op 50 van 48 is dat Olivia Rodrigo en Stupid Song. Dan na 5 weken staat Vanessa Paradis er ook in met Les Epines du Corps, 49 van 34. Een flitsschijf, een ex-flitsschijf, Miss Montwil en Schuilen, 48 volgende week 47, 1 plaats gezakt. Zakken ook, 38 naar 47 is voor Olivia Rodrigo en Drop Dead, 10e week. Derde week dan terug van weg geweest in de lijst Sienna Spiro met Material Lover. En de SK en SK in de stad op 45 is dat de eerste nieuw binnenkomer. Een ex-flitsschijf. Olivia Rodrigo, The Cure, 44 blijven staan. Tweede nieuw binnenkomer voor 43 Isabella A. En Smeek, maar niet om mij. Jonas Blue dan met Am Alive en Edge of Desire op 42 nieuw. Dat is de derde nieuw binnenkomer. En op 41 van 35 is dat Ruben Hillen en 20 Seconds Explit schrijft. 40 bij 40, Max, Annie Grammer, The Thing I Love.

The Thing I Love, dat is dan de single van Max en Andy Gramer. 18 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat op nummer 40 blijven staan. Je hoort het Erik net vertellen. 39, die komt van 36. Daar vinden we Bazaar met Nacht in Amsterdam. Die staat 17 weken genoteerd. Ik vraag...

8 in Amsterdam van Bazaar staat inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is nog eens een keer een oude flitsschijf. Dan nummer 38, die is weer aan het stijgen. Staat inmiddels 11 weken genoteerd. Vorige week vond het de plaats nog op nummer 41. Het is Bruno Mars met Risk It All. En die andere single, I Might, die komen we straks nog tegen in de top 10.

Hey, ze dat meisje, You Love Me. Ariana Grande zat 3 weken genoteerd. En deze week blijft ze staan op nummer 37. Dan op nummer, eventjes kijken, 36 van 45 afkomstig. 2 weken genoteerd. Flair met

Maak me nou niet gek, dat is dan Lil Kleine samen met Samuel Wild. En 9 weken zijn ze genoteerd. En deze week zijn ze weggezakt van 32 naar 35. En dan nummer 34, daar vinden we Propsa samen met Clooney en Free Your Minds.

3 maart stond vorige week in 39, staat inmiddels al 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En is deze week dus gestegen van 39 naar 34. Dan nummer 33, dat is wel een zakker, die komt van 23. Het is Naomi samen met de Lil Kleine en Ewa Safi.

En was Savie. Nou, Uno samen met Lil Kleine. Het is voor de tweede keer dat we Lil Kleine tegenkwamen in de Flitsen de 50 vandaag. En deze plaat die zat 5 weken genoteerd. En zakte 10 plaatsen van 23 naar nummer 33. We gaan even heel veilig rijden het programma uit. Dat wou ik zeggen, nee, het uur uit. Nummer 32, die komt van 30, zat 18 weken genoteerd. Maal Smit samen met Neil Horan en Drive Safe.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
9: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het overzicht, tweede overzicht van de flitsende 50. Met op 40 blijven staan Maxon en Andy Grammer. Thing I Love. Bazaar, nacht in Amsterdam. 36 vorige week, nu gezakt naar 39. En dan weer 41 vorige week, nu 38. Dat betekent weer winst voor Bruno Mars, El de Week, Risk It All. 37 blijft 37 voor Ariana Grande met Hey That I Made You Love Me in de derde week. En 45 gaat naar 36, Flair, door het oog van de nacht, een ex-flitschijf. Dan vinden we nog Maak Me Nou Niet Gek, Lil Kleine, Samuel Welton. 32 naar 35 gezakt en 39 gaat naar 34. Dat is winst voor Prospa en Clooney en Free Your Mind, vierde week. 23 naar 33 dan voor Nuano, Lil Kleine en Ewa Stavi in de vijfde week. 30 naar 32 is dus iets wat verlies voor Miles Smit en Neil Horn en Drive Safe. 31 komt van 29, New Religion en Bibi Rexha en Fetus in de achtste week. En Olivia Dee tot slot in dit lijstje, die staat op 30 van 21, Man I Need. 43 weken in de lijst als ex-nummer.

0: The Man I Need van Olivia Dean staat inmiddels 43 weken genoteerd in de Flits in de 50. Je hoort het Erik al zeggen. Wat hij vergeten is te vertellen is dat het deze week de langst genoteerde is. En van die 43 weken heeft de plaat ook nog eens een keer 4 weken lang op een nummer 1 gestaan.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flits in de 50. Flits in de 50. 3, 3, 2, 1.

Ja, wat een verrassing vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Bowser met Magnetic. En op nummer 1 Shakira met Die Die.

halverwege Suzanne en Freek staan inmiddels 15 weken genoteerd in de Frits in de 50. Het is een oude Frits-schijf. En deze week zakte de plaats weg van 18 naar nummer 29. En nog een zakker hebben we op nummer 28. Die komt van 17. Staat slechts 7 weken genoteerd in de Frits in de 50. En dat komt omdat de Frits in de 50 in 1983 in deze huidige vorm nog niet bestond. Anders had hij veel langer genoteerd gestaan. Ik heb het over Michael Jackson van het album Thriller. Ga je nu luisteren naar Billie Jean.

Dankzij de filmen in de bioscoop van Michael Jackson over het leven van Michael Jackson is deze plaat van Michael Jackson, Billie Jean, weer een grote hit geworden. 7 weken staat hij nu genoteerd en zakte weg van 17 naar nummer 28. En dit is 7 de

Shakira hoorde je met Zoo. Deze week vinden we de plaat op nummer 26 van 25 afkomstig. Dus één plaatje gezakt en dat in de 23ste week. De volgende plaat die we gaan draaien, die duurt 3 minuten en 21 seconden. Het was de 321ste flitsschijf. Met andere woorden, de nummers 3, 2 en 1 komen wel heel erg centraal. En dat komt dan heel mooi uit, want zo heet het liedje ook. 3, 2, 1, het is Bente. Deze week op nummer 25.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Extra stembureaus in Babyloniëbroek, Dronnelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorkum. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoefvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Vanaf Zomeren kost je dat ook ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

Maxime en Babette hoorde je. Hoe dan ook, staat 19 weken genoteerd. En deze week blijft de plaats staan op nummer 24. Dan de nummer 23. Die komt van 22. Roxy Dekker samen met Kevin. Je hebt mij.

0: Flitsende 50 feitje.
1: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live-producties.
0: Flitsende 50, feitje.

Drie weken zat Helene Feestje neu genoteerd met Hoort en Nacht. En in de derde week had ze wel 11 plaatsen omhoog, van 33 naar nummer 22. En het is een oude flitsschijf. Nieuw.

Ja, de nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Materiaal Lover, dat was niet de nieuwkomer, maar dat is een plaat die opnieuw is binnengekomen. Shannon Sparrow deze week op nummer 46. 45, de flitschijf van vorige week. SK in de stad van SK. Smeek maar niet om mij van Isabelle A. Je kent ze vast en zeker nog wel van Heel Lekker Beest. Komt deze week binnen op nummer 43. En op nummer 42 binnengekomen. Edge of Desire van Jonathan Blue en Malif. En dan op nummer 21. Daar vinden we de hoogste nieuwkomer van deze week in de flitsende 50. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu, tellen we af hier in de flitsende 50. Lief Jardien, mij naar niet, 43ste week voor nummer 30. 29 komt van 18. Suzanne Freek, ex-flitsschijf, halverwege. Michael Jackson, Billie Jean, 17 naar 28 gezakt. Dan blijven we staan op 27. Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam, vijfde week. En dan Shakira met Zoo in 23 weken. Nog te vinden op nummer 26, was vorige week nog 25. 31 dan, die komt van 31 en gaat nu naar 25. Dat is 3, 2, 1 van Bente. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette, hoe dan ook, 19e week. Kevin Roxy Dekker, die hebt mei 23. En 22 komt van 33, dat is redelijk wat winst voor Helene Fischer. En heute nacht, dat is de ex-flitsschijf. 21 nieuw dan, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. En 20 komt van 28, Jenny Wol.

I'm Good, Jerry Roll, zat inmiddels 14 weken genoteerd in de Frits in de 50. En deze week is de plaats gestegen van 28 naar nummer 20. Op nummer 19, daar vinden we een plaat die al 22 weken in de lijst staat. Robert van Heem, samen met Donnie. En dat heet dan...

Nou, Robert van Hemert en Donny, 19 vorige week, 19 deze week en 22 weken in de lijst. 16 weken staat Sim Fender genoteerd samen met Olivia Dean en het nummer heet Rein Me In.

Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die vinden we deze week op een nummer 18 van 20 afkomstig. En dat in de 16e week. En kijk, wie staat er op nummer 17? Daar staat Olivia Dean solo met So Easy.

So easy to fall in love, Olivia Dean hoorde je. 35 weken staat deze plaat genoteerd. Een zakte één plaatsje van 16 naar nummer 17. Ook een zakker vinden we op nummer 16 van 14 afkomstig. We gaan eventjes het licht uitdoen. Turn the lights off. Hier is Justin Jackstyle John.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij. En er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
14: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Radioreclame via AFM werkt.
14: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn...

0: 15.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flits in de 50. En deze week omhoog gesprongen van 26 naar nummer 15. Nou, we hebben nog 14 kanjes voor je klaar liggen, maar we gaan eerst even kijken naar de top 3 van vorige week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, ja, dat was de top 3 van vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 van 3 van Alex Warner. Magnetic van Bauza bleef op nummer 2 staan. En van 3 naar nummer 1 ging Shakira met Die Die. En dat deed ze samen met de Burna Boy. Nou, hoe de top 3 er deze week uitziet, blijf gewoon lekker luisteren dit uur. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Somber is het pseudoniem van Shane Michael Boos, geboren op 5 juni 2005 in New York City. Hij groeide op aan de Lower East Side van Manhattan en studeerde aan de LaGuardia High School als vocal major. In 2021 bracht hij zijn debuutsingle uit en in 2025 volgde zijn debuutalbum Barely Know Her. Home Record is een single die Somber uitbracht op 5 februari 2026 via Warner Records en S&B. Het nummer werd geschreven door Somber zelf en geproduceerd in samenwerking met Tony Burke.

plaat nog in de top 10 van de Frits in de 50, namelijk op nummer 9. En nu is de plaat in de 19e week naar nummer 12 gezakt. Je hoorde Homewrecker van Sommeren. En dan nummer 11. Daar vinden we een zittenblijver. 6 weken staan ze genoteerd. Arjen Blommaert met Zo Hielen Wij. Ik telde.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: In laatste overzicht 20 naar nummer 10. Jelly Wol, I'm Good op 20. 19 blijft 19. Robert van Hemert en Donny. In de 22e week moet dat nou. Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In op 18. Komt van 20. En 16 gaat naar 17. Dat is één plaatje verlies voor Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love, 35e week. 16e week dan voor Justa en Jack Staal en John en Turn the Lights Off, 16. En 15 komt van 26, redelijk stijger voor de muziek van Meteor, nooduitgang 4e week. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear in de 8e week op 14, komt van 15. 13 blijft 13, Lee met Ronnie Flex, Frenna en Poppler. 9 naar 12 dan, dat is Sander en Homewrecker, 19e week. En Aaron Blommert en Zoe Levee met Tranen van Goud blijft op 11 staan. 10 die komt van 7, dat is Harry Styles, American.

American Girls, Harry Styles, staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte hij weg van 7 naar nummer 10. 3 weken geleden kwam de volgende plaats binnen op nummer 40. Vorige week steeg hij door naar nummer 12. En nu staat hij op nummer 9. Ik heb het dan over Robert van Hemert met Zandloopster.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 20 uur en 6 uur onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunningen voorlopig te schorsen. Raadslid Jade Buchholz van het CDA in Altena dringt opnieuw aan op de plaatsing van 113-borden bij de Merwedebrug. De borden verwijzen naar de landelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. De gemeente Altena liet eerder weten hierover samen met Rijkswaterstaat in overleg te gaan. Ook wordt onderzocht of er binnen de gemeente nog andere locaties zijn waar dergelijke borden wenselijk zijn. Volgens Buchholz laat de uitvoering van een eerder aangenomen motie te lang op zich wachten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
1: Nummer 8.

Mr. Know-it-all. Het is een oude Frits Schijf plaat dat er 11 weken genoteerd. We hoorden Teddy Swims op een nummer 8. Plaat is op een nummer 8 blijven staan. Een plaat die, Bruno Mars beter gezegd.

I Just Might Bruno Mars staat 24 weken genoteerd. De helft ervan, 12 weken lang, stond hij op nummer 1. En nu zakt hij van 5 naar nummer 7. Dan nummer 6, die komt van 10, staat 3 weken genoteerd. Misschien wel een kanshebber voor de nummer 1.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

Stereo van Justin the Wild staat inmiddels 10 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week omhoog gegaan van 6 naar nummer 5. Dan de top 4. Op nummer 4, daar hebben we al de eerste zittenblijvers van de beste 4 van de Flits in de 50. Het is Another 54 Ultra met Talk to You, staat 12 weken genoteerd. En bleef deze week dus staan op nummer 4.

Talk to you, another 40 Ultra 54, zo moet ik het zeggen. En die vinden we dan deze week op nummer 4 in de flitsende 50. En dan de nummer 3 notering, die is blijven staan. 9 weken lang stond hij op nummer 1. Vorige week zakte hij van 1 naar nummer 3. En nu staat hij 17 weken genoteerd. Alex Warren.

0: 13 weken inmiddels genoteerd in de flitsende 50 Bauza met Magnetic. En helaas is de plaat op nummer 2 blijven staan.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: plaatsen de 50.
1: Straks de nummer 1. Nu gaan we kijken van de nummers 10 naar nummer 2. 10 van 7. Harry Styles, American Girl, 16e week. 3 weken erin. Robert van Hemert en Zandloopster op 9. En 8 blijft 8 voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All, ex-flitschijf. Bruno Mars en Just Might, 24e week voor nummer 7 nu. En die komt van 5. En 10 gaat naar 6, 4 plaatsen winst. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 3e week. Iets langer, 10 weken. Justin De Wild met Cheerio op 5 blijft van 6 naar 5. Dus is 1 plaats winst. En 4 blijft 4 voor Talk To You. Nutter en 54 Ultra, 12e week. Nog langer, 17 weken Alex Warren, Fever Dreams, next nummer 1. Nu ook te vinden op nummer 3, stond hij vorige week ook op. En ook de 2, die stond vorige week op 2. En blijft dus nu ook op 2. Bauza, Magnetic, 13e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, de nummer 1 staat voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Shakira, samen met de Burna Boy en het nummer Die Die. Nou, dat was hier weer de Frits in de 50 voor deze week. Ik bedank je weer voor het luisteren. Volgende week doen we het dunnetjes over en gaan we wel even naar onze website. Fritsin50.nl en klik dan even op jouw top 5 en vul 5 van jouw favorieten in. Dan kunnen we volgende week weer de lijst maken.
1: Fritsin50
0: nummer 1.

0: is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied ruim 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim 1,5 uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderloo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren. En je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
12: Bij Kaas- en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
9: Met nu...
8: Verhagen viert vrijdag.

Lekker hoor, even een dansje met Pink hier aan het begin van de show. Het is 5:08, het is vrijdag 3 juli. En jawel, inderdaad, 5:08, je hoort het goed, het is weekend. Oh, wat een fijn moment van de week, Het is weekend hoor, lekker, spreek het uit, vier het weekend. En dat doen we hier natuurlijk iedere vrijdag met Verhagen, viert vrijdag. Leuk dat je ons aan hebt staan, dit is Radio AFM. Deze prachtige zonnige dag en prettig voor mij, ik heb een warme koptelefoon. Ja, en dan denk je, ja, wat is dat nou weer voor informatie? Nou ja, mijn koptelefoon ligt altijd in de auto. Dan vergeet ik hem namelijk niet. En het was natuurlijk lekker zonnig vandaag en dan heb ik dus een warme koptelefoon. Goed, comfortabel hoor. Nou goed, de studio heeft lekkere airco. Ik ben er klaar voor, tot 7:00 ben ik hier op de zender met fijne muziek voor je. Zometeen Mark Ronson, ik heb ook Justy voor je klaarstaan. Chef Special ga ik draaien en kan ik voor jou iets betekenen. Geen probleem, stuur een verzoekje door de mail te sturen naar studio@radioafm.nl. En dan zet ik dat er gewoon voor je bij. Rick Verhagen. En natuurlijk straks de uittips voor het weekend en ook het nieuws uit Altena dit uur.

0: aan je medegedeeld hoe het precies is. En natuurlijk het weekendweerbericht, dat komt er zo meteen allemaal aan.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Maar niet voordat we een gezellig spelletje spelen.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Precies, zo noemen we het. Zoek uit wat hij fluit. En speel lekker mee, zou ik zeggen. Zet die radio een beetje harder en probeer je best eens te doen. En als jij denkt te weten welk liedje ik fluit, dat doe ik allemaal live hier vanuit de studio in Nieuwendijk. Dan kan jij met je oplossing jezelf melden. Stuur een mail naar studio@radioafm.nl. studio@radioafm.nl met de goede oplossing. En ik ben wel een klein beetje kritisch, want ik wil graag de titel en de artiest van je weten. De titel en de artiest van het liedje wat ik fluit. En ik ben benieuwd of jij hem in de gaten hebt welke dat er deze week in verstopt zit. En ik geef er altijd een tipje bij. Ja, wat is de tip dan toch deze keer? Het is een duo. Ja, misschien moet je het daar zoeken. In de hoek van de duo's. Dus dat is de tip bij de zoek uit wat die fluit.

wat zal ik erover zeggen? Altijd mooi als je probeert een spelletje te spelen en je geeft je eigen antwoord weg. Goed, we vergeten het snel, zullen we dan bij deze maar zeggen. Je net inschakelt en je denkt, wat was dit? Nou, dit waren Mark Ronson en Bruno Mars, dit duo en het liedje Uptown Funk. Goed. Meer woorden wou ik er niet te vuil maken. Niet zo helemaal zonder reden, want Bruno Mars staat op dit moment in de Johan Cruijff Arena. Donderdag 2 juli, dat was gisteren het eerste concert. Hij geeft er morgen nog eentje, zondag nog een en dan dinsdag de volgende. Met zijn Romantic Tour is het daarmee de eerste keer dat deze toch wel een wereldster in de arena staat. En er zijn velen, denk ik, die daar wel bij zijn en daarbij hadden willen zijn bij deze 40-jarige artiest die, als ik het zo een beetje samenvat, ook een aantal moeilijke jaren gehad heeft, eerder geen euro meer over had, alles verbrast had, opgedronken, weggesnoven, ik weet niet wat hij allemaal gedaan had. En inmiddels toch wel weer een beetje opgekrabbeld is en weer zijn centjes met de muziek verdient. Nou ja, volgens mij is dat ook het beste wat hij maar kan doen en hopen dat hij daar dan ook plezier en lol aan beleeft. Straks nieuws uit Altena, eerst nog Rondé voor je.

0: en zojuist hoorde je Mark Ronson featuring Bruno Mars. En die Bruno Mars die staat op dit moment in de Johan Cruijff Arena. En de man die daar recent ook 10 concerten gaf, was niemand minder dan deze man, Harry Styles. En je hoorde hem hier met American Girls. Zometeen Chef Special, Coolio en ook Another komen er allemaal voor je aan.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Best aangenaam weertje in Altena. Het is 25 graden hier. Komende nacht koelt het af naar een graad of 13. Het blijft droog, weinig wind. En morgen, de zaterdag, dan is er alleen in het noorden van het land een klein beetje regen. En hier blijft het lekker droog. Morgen veel ruimte voor de zon. Morgenmiddag komt er langzaamaan wat bewolking bij. Maar dat mag weinig naam hebben. 24 graden morgen. En zondag dan is het ietsje koeler met 22 graden. Maar nog steeds een prachtige dag. Wel iets meer bewolking op de zondag. En droog beide dagen.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: 14 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurwoning in de wijk Achter de Schans in Werkendam. De bijna energie-neutrale woningen zijn voorzien van een bodemwarmtepomp, wat zorgt voor lage energielasten. Volgens Basalt Wonen kunnen 5 bewoners terugkeren naar hun geboortedorp. De woningen zijn onderdeel van de ontwikkeling van Achter de Schans, waar in totaal ongeveer 300 huur- en koopwoningen worden gebouwd in een groene, waterrijke wijk met ruimte voor verschillende doelgroepen. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends namelijk onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad, dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van de oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug veilig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden aan het fietspad. De 18-jarige Danisha van Maurik uit Hank heeft haar turncarrière afgesloten met een zilveren medaille op de balk tijdens het NK in Ahoy Rotterdam. De turnster van Breda Gym eindigde een dag eerder als 4e in de meerkamp en plaatste zich voor de toestelfinales op de balk en vloer. Met een vernieuwde afsprong veroverde ze zilver op de balk. Na haar laatste vloeroefening nam van Maurik afscheid van de topsport. Ze richt zich nu op een toekomst als trainer en coach van jonge turntalenten. Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken tot de vergunning voorlopig te schorsen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog altijd bijna 600 kilometer file, maar de meeste files worden heel langzaam wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. Het is daar extra druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen, namelijk meer dan een uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's best

Muziek hier op AFM van Chef Special en Try Again. Verhagen viert vrijdag, het is 6:10. Lekker hoor, prachtig weer als ik naar buiten kijk. Het zonnetje schijnt en jawel, het weekend. Het is gewoon zover, het gaat beginnen. En zometeen, mocht jij nog een lege uitagenda hebben, de uittips, ja, de Altena uit top 3 komt er zometeen voor je aan. En het is een goed gevulde uitagenda hoor, deze week. Dit is eerst nog Coolio en Gangsta's Paradise.

0: mocht je in de auto zitten te luisteren. Die Bas, die doet het goed, hè? De Bas van Coolio en Gangsta's Paradise. Of misschien heet je wel Bas en voel je aangesproken. Zou zomaar kunnen. Natuurlijk zit er een Bas naast je. Goed, hey Bas, leuk dat je luistert. Goed, 5:15.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena uit top 3.
0: Ja, en een prachtig weekend in Altena. Zo het eerste weekend van juli. En er is veel te doen. Dus we gaan er maar eens even vlot aan beginnen.
1: 3.
0: Want vanavond... Of eigenlijk nu, maar het duurt tot 11 uur vanavond. Maar vanmiddag om 2 uur begonnen in de plaats waar ik ook ben, in Nieuwendijk. Gein op het plein, jawel, het jaarlijkse festival. Ja, festiviteit, festival, wat zal ik ervan maken in Nieuwendijk aan de Singel. Gein op het plein is het grote buurtfestival hier op de parkeerplaats aan de Singel 16 in Nieuwendijk. En het thema van deze editie is Tiroler. Bezoekers kunnen genieten van optredens, springkussen, schmink en andere activiteiten. En ondanks het Tiroler thema zegt de organisatie een afwisselend muzikaal programma te bieden. Dus niet gelijk afschrikken. Het buurtfestival is bedoeld voor iedereen uit Nieuwendijk en omstreken. En dat gaat tot in de latere uren vanavond door. Gein op het plein.nl, daar vind je meer informatie, als ook op de Facebookpagina van Gein op het plein.
1: 2.
0: En vandaag volop begonnen. En wat hebben ze er mooi weer bij? Dat is vandaag en morgen. Het maritieme spektakel in Werkendam heet Havendagen. Want rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme sfeertje in Werkendam. En dat is toch niet om te onderschatten. Want Werkendam is een van de belangrijkste maritieme centra van Nederland. En zeker als het over binnenvaart gaat. Een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, demonstraties, activiteiten voor jong en oud. Er is een braderie. Flyboard shows, er zijn historische schepen, oude ambachten, festival met eten en drinken. Dus ga dat allemaal meemaken. Havendagenwerkendam.nl voor het hele programma vandaag en morgen dus. En natuurlijk is dat nergens anders dan in Werkendam.
1: 1.
0: En tot slot, liefhebbers van klassieke voertuigen komen morgen aan hun trek, hoor. Want het is de 31ste Altena Toertocht voor Oldtimers. En de jaarlijkse rit van Stichting Altena Cours is voor oldtimers, vrachtwagens en motorfietsen van 25 jaar en ouder. En de ontvangst is vanaf 9 uur bij Nooit Gedacht in Almkerk. En na het welkomstwoord vertrekt de tocht rond 11:30 door de regio met een tussenstopper. Om 4 uur is iedereen terug in Almkerk. Nou ja, lekker meerijden kan nog, hoor, want je kan gewoon inschrijven als je aankomt. Of die oldtimers gaan spotten langs de route. Dat kan dus de hele dag. Ze rijden door de Altena en kijk op altenacourse.nl voor alle informatie. Gaan wij door met de muziek hier. En wat voor muziek, hoor. Zometeen Robert van Hemert, maar eerst Britney.

in galop. Goed, en iets met een plop en een dop en champagne. Ja, het is toch eigenlijk als je goed naar de tekst luistert. Goed bedacht, Robert van Hemert en Donnie. En moet dat nou? En ik neem toch aan, ook wel goed voor de verkoop, of niet, van die flessen? Ja, want... Moet dat nou is natuurlijk Moët. Dat nou weer Moët is. Ja, zit in een fles, hè? Ja, met bubbels. Goed, plop. Goed. Het dwaal een beetje af. Maar ik neem aan dat het goed moet doen voor het merk. Richting 6:00. Zometeen nieuws, commercials en weer verkeer hier op de zender. We gaan er dus even tussenuit. Zometeen meer muziek voor je. Red Hot Chili Peppers, Jonas Blue, Roxette. Ik heb het er voor je in zitten in de show. En ook in het volgende uur meer nieuws hier uit Altena. En tot die tijd, tot aan het nieuws, nog eentje voor je. Even geleden inmiddels alweer. Sunday Sun. Ja, ook al inmiddels niks meer van gehoord volgens mij. Dit was wel een bescheiden hitje voor ze hoor. I Call You Honey. I

0: FM.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renaat Kok met het NOS Journaal. Plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur vertraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en

0: kleren. Ballen gooien modus in Dussen. A style for every story.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu...
1: Verhagen viert vrij.

stond een paar jaar geleden nog in Nederland op Pinkpop. The Red Hot Chili Peppers, Californication. Alweer uit 1999. Ja, de tijd gaat dan weer door als je dat zo een beetje terugtelt. En of de tijd doorgaat, want het is 6:10. Het is officieel vrijdagavond geworden. En dit is Radio AFM. Leuk dat je luistert. Verhagen 4, vrijdag tot 7:00 ben ik hier te horen. We trappen het weekend af hier op AFM. En het is niet helemaal waar trouwens, want vanmiddag heb je misschien lekker naar de flitsende 50 geluisterd. En straks om 7:00 Kevin Joost hier met Joosten in het weekend. En nog tot 7:00 deze show met straks muziek terug de jaren 80 in. Altijd beste 80's track. Ook vieren we oud en nieuw. En natuurlijk om 6:30 heb ik weer een nieuwsupdate hier uit jouw leefomgeving, de gemeente Altena. Met onder meer in het nieuws dadelijk aandacht over alcoholgebruik in de gemeente Altena. En ook over de vaccinatiegraad hier in de gemeente. Nou ja, dat en meer straks in het lokale nieuws hier. En natuurlijk fijne muziek voor je hoor, want eens even kijken in de playlist. Wat heb ik voor je klaarstaan? Roxette komt eraan, Bill Withers krijg je zo. En ja, David Guetta heeft een nieuwe en daar zitten nogal wat namen aan gekoppeld. Ik kan ook voor jou wat doen, geen probleem. Doe jouw verzoekjes naar studio@radioafm.nl. Eerst nu deze tune. Dit is het geluid van de nieuwe Jonas Blue en Malive. Lekker zomers hoor. Edge of Desire.

Beetje diep ademhalen en lekker meedoen met die lange noot van Bill Withers en Lovely Day in deze 1988 Sunshine Mix. Want eigenlijk is die al van een jaartje of 10 eerder. Het is eind jaren 70 dat deze track uitkwam. Goed, het is 17:15. Leuk dat je luistert. Vrijdagavond. Dit is Radio AFM hier in de gemeente Altena. En we hebben nog lekker nodige te gaan in de show. En straks na 7:00 Kevin Joost hier op deze plek met Joost in het weekend. En ook volgende week zijn we er gewoon nog. En dan gaan we toch wel een beetje zomervakantie vieren. En gaan we met zomerstop hier bij Radio AFM. Maar niet getreurd, we gaan dus nog even tot en met volgende week lekker door. Tijd nu voor een hele rij met namen hier op mijn scherm. Want David Guetta heeft weer wat nieuws bedacht. En deze keer samen met, jawel, Megan Thee Stallion, EJAI en Andrea Bocelli ook. Nou ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. DNA heet die. More Than a Game. And I-

0: Oh, helemaal niet gek toch? De nieuwe David Guetta. En al die namen die ik net opgenoemd heb. Goed, ga ik niet nog een keer doen. DNA heet die. Je hoort hem hier bij AFM. Straks nieuws uit Altena. Over een slordige 10 minuten heb ik die lokale nieuwsupdate voor je. Even als hoe het is op de Nederlandse snelwegen. De ANWB praat ons bij. Drukke avondspits. Ik hoop dat die met je oplost voor je. En het weekendweerbericht allemaal zometeen.
1: Altena's beste 80's track.
0: Eerst terug de jaren 80 in. En dat doen we met een duo. Wat eigenlijk in de jaren 90 floreerde, maar net in de jaren 80 begon. En daarmee kan het hoor in dit item, Altena's beste 80's track. Want dit nummer in 1989 werd de grote internationale doorbraak voor het Zweedse duo Marie Fredriksson en Per Gessle. Oftewel het duo wat Roxette heet. En bijzonder verhaal, want het nummer wat we gaan draaien uit 1989 werd internationaal zeer succesvol. Mede dankzij een Amerikaanse uitwisselingsstudent. Die nam het album namelijk mee uit Zweden naar een radiostation in Minneapolis. Daar werd The Look gedraaid. En nog voordat die single officieel uit was in de Verenigde Staten, groeide het al uit tot een enorme hit. The Look, want die gaan we draaien, bereikte de nummer 1 positie in maar liefst 25 landen. Waaronder dus in de VS. En de eerste nummer 1 was dat voor Roxette. Later gaf een van de duo-leden gaf toe dat de eerste regels van de tekst eigenlijk maar een beetje een klatje waren. En omdat ze niets beters konden bedenken, liet hij ze staan. En dat klatje werd gewoon het wereldberoemde intro van deze track. Terug de jaren 80 in en op het randje 1989 is die uitgelicht door Roxette. En The Look is deze week
1: Altena's beste 80's track.

0: Maroon 5, Makes Me Wonder, hier op Radio AFM. Zometeen door met de muziek, met dans, gala en ook Antoon komt er zometeen voor je aan.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Het is helder blauw in Altena en nog 23 graden. Prachtige dag. Vannacht droog, bewolkt, weinig wind en een graad of 13. Morgen, de zaterdag, wordt droog. Alleen in het noorden van het land nog een buitje. Dus hier niks aan de hand. Het wordt zonnig, 24 graden. Nou, aangenaam. En zondag dan wat meer bewolking, maar nog steeds droog. En met wat zon. En dan 22 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Bijna 35.000 volwassenen in Altena drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad om helemaal geen alcohol meer te drinken. Ongeveer 11.500 volwassenen voldoen wel aan die norm. Volgens de Gezondheidsmonitor 2024 drinkt 75% van de volwassenen in Altena alcohol, iets meer dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is circa 8% een zware drinker en drinkt 6% overmatig. De aangescherpte richtlijn is gebaseerd op onderzoek naar de gezondheidsrisico's van alcohol. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de tweejarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Extra stembureaus in Babyloniebroek, Drongelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Altena onder inwoners van de vier dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. Biesboslinie, Mooigorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het Rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en bezoekers beter te spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt de Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knaalpunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen, een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij Knaalpunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen.

wel een soort van kunnen stellen dat de 6-7 van het heden in die tijd de 74-75 was, ja toch? Cornels hier op Radio AFM en 74-75. Verhagen viert vrijdag op deze vrijdag 3 juli 2026. Wat een mooie dag buiten. Blauwe lucht. Het wordt een prachtig weekend. 23, 24 graden zonnig. En ik heb het je vorige uur gebracht. De uittips voor het weekend. Lees er nog eens na op onze site radioafm.nl. Want het wordt een mooi weekend. En er is van alles te doen in Altena. Zometeen. Een sprong door de tijd in oud en nieuw. En jawel, niet zomaar een sprong. 38 jaar. Maar er is nog deze van Antoon.

hit van dit moment van Antoon heet De Enige. En die hoorde hier op Radio AFM. Altijd beste muziekmix. 7:15 en tijd voor oud en nieuw hier in de show. En ja, niet zomaar iemand hoor. 38 jaar gaan we door de carrière van deze vrouw. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums is zij een van de meest succesvolle artiesten. En daar moet ik er ook achteraan zeggen, een van de meest succesvolle uit Australië. Als dochter van een accountant en van een balletdanseres kwam zij ter wereld op 28 mei 1968. En dit is het verhaal van Kylie Ann Minogue, zoals ze dan netjes heet. K.A. Minogue. En nou ja, die draait al eventjes mee. Brak door in Nederland met I Should Be So Lucky in 1988. En inmiddels is het zover dat Netflix er wel wat in zag om een documentaire over haar leven uit te brengen. En die is dan nu sinds mei dit jaar ook te zien. En dan is het natuurlijk fijn als je dan weer meer in de picture staat en komt om daar een nieuw liedje bij te krijgen. En dat is Light Up. Dat is de titel geworden van dat nieuwe liedje bij de documentaire van Kylie, zoals die dan ook heet. En ja, dat maakt haar geschikt voor 38 jaar door de tijd in oud en nieuw. En ja, ik heb ook gekozen voor die I Should Be So Lucky, hoor. En daarna gaan we naar die Light Up, die dus nieuw is bij die serie. Nou, een inspirerend, zoek hem lekker op, ga hem kijken. En als je denkt bij dat nummer van, goh, hoor daar eigenlijk wel iets in, maar waar komt dat vandaan? Nou ja, dan luister maar eens even dadelijk naar die nieuwe Light Up met het idee dat het medegeschreven is door Chris Martin van Coldplay. En dan denk ik dat je het antwoord op je vraag wel gaat vinden. Oordeel daar lekker zelf over zometeen. Oud en nieuw hier in Vragen Viert Vrijdag. Deze week met Kylie Minogue. We gaan 38 jaar door de tijd, jawel. En dit is I Should Be So Lucky. En zometeen verder direct achteraan Light Up.

dat hebben we toch niet iedere week dat we 38 jaar door de tijd gaan in de carrière van één bepaald persoon. In dit geval Kylie Minogue dus in Oud en Nieuw. Want we waren net bij I Should Be So Lucky 1988, haar internationale doorbraak. En deze is nieuw, Light Up. Kylie Minogue van haar docu die daar over uitgekomen is over haar leven. En ga die bekijken als je het leuk vindt op Netflix. Ja, als je zo groot bent en zoveel muziek gemaakt hebt en albums en optredens en platen verkocht, dan is dat iets, hè, voor je een docu. Nou ja, misschien ook wel een docu binnenkort van de man die je zo meteen na zevenen gaat horen. Kevin Joosten, hier met Joosten in het weekend. Maakt dat programma ook al 38 jaar. Lekker luisteren zometeen. Kevin Joosten. Joost in het weekend hier op AFM. Het is 5 voor 7. We gaan op naar het nieuws. En dan is hij hier op deze plek. Ik spreek je volgende week weer. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze Town of Saints. Prettige carousel hier op Radio AFM. Fijn weekend.

0: Air zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
8: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
7: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
9: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
10: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
7: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. De politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Dan moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar vrachtwagen aan het bergen, er zijn 2 rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
15: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
16: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: De Radio radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn

1975 en The Sounds. En daarmee keerden we terug naar het jaar 2016. Ja, de 1975 band uit Engeland. Waar het al geruime tijd redelijk stil rondom is. De band heeft om onbekende redenen een pauze ingelast. Dat kondigde ze in 2023 volgens mij al aan. Toen waren ze nog op tour. Van ja, goed, daarna gaan we het even rustig aan doen. Toen hebben ze ook nog zo'n album uitgebracht. Being Funny in a Foreign Language. En uiteindelijk stonden ze vorig jaar nog op Glastonbury als een van de headliners. Maar daarna is het helemaal stil geworden rondom de 1975. En ja, er wordt gefluisterd dat het alles te maken heeft met het incident in Singapore. Waar het kusincident plaatsvond. En goed, dat leverde hartstikke heftige reacties op. Hè. Misschien wel gehoord hè, dat... De zanger en gitarist Matt Healy, in ieder geval de gitarist, kusten op het podium. En dat leverde een heleboel negatieve reacties op. En uiteindelijk is dat de band aardig geschokt. Maar of dat dan de reden is waarom het voorlopig stil is, het is niet bekend. Ja, en met die 1975 en The Sound begonnen we deze nieuwe Joost in het weekend. Ja, de komende 2 uur ben ik bij je met veel aandacht voor nieuwe muziek. Deze week niet zo heel veel uitgekomen. Ik telde 10 nieuwe nummers die ik mee heb genomen naar de studio. Maar daar zitten toch een aantal fijne pareltjes tussen die ik de komende 2 uur met heel veel plezier aan je ga laten horen.

Streets uit Cardiff. Ja, bestaat al een flink aantal jaar. Een jaartje of 10, denk ik ongeveer. En bracht dit nummer, Who's Gonna Love You Now, vorige week uit. En dit najaar dan gaan ze toeren. Dat doen ze omdat er een album ook gaat uitkomen. Dat album is getiteld Hard Life. Komt uit op 11 september. In de aanleiding daarvan dus een tour door heel Europa. Met onder andere optredens op 6 december in de Paradiso in Amsterdam. En op 8 december in de Merlijn in Nijmegen. Kun je de band daar live gaan zien. De Taps dus, zo heet deze band. Nou, zometeen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg. In dit programma Joosten in het weekend. Maar eerst even terug in de tijd. Moses and the Firstborn. I got...

dat aan te kondigen. En op 28 december 2019 was het allerlaatste concert van de band Wouters en The Firstborn. Benieuwd of daar nog een keer een reunie van gaat komen. Ja, dan is het tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. En zoals iedere week, ja, ik ben weer eens gaan spitten door al die lijstjes met nieuwe muziek die deze week zijn uitgekomen. En ik heb daar een fijne selectie uit gemaakt. In totaal 10 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. 3 achter elkaar zometeen te horen. Als eerste het Rotterdamse gezelschap Library Card komt er voor je aan. Nieuwe muziek van die band, die heet People Pleaser. Ook nieuwe muziek van Sophie van Hasselt. Dat is even net wat anders dan je wellicht van mij gewend bent. Maar ik vond het een fijne nieuwe single. Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets van Sophie van Hasselt hier heb laten horen. Paper Bits komt er zo meteen voor je aan. En ook nieuwe muziek van Beach Bunny. En dat is een hele toepasselijke titel. July heet die.

0: dit neuriet lekker mee natuurlijk. Dit is de nieuwe Beach Bunny. En die heet July en is vandaag uitgekomen. En ja, Beach Bunny gaat toeren de komende tijd. Doen ze samen met The Bat. En dan is Beach Bunny te vinden in een heleboel plekken in Amerika. En volgens mij ook Canada zag ik erbij staan. En dat doen ze onder begeleiding dus van de nieuwe single Julie, dat vandaag is uitgekomen. Daarvoor hoorde je ook nog Sophie van Hasselt. Het is alweer een tijdje geleden volgens mij dat zij muziek heeft uitgebracht. Zij is singer-songwriter, maar ook met name bezig met videographer noemt ze zichzelf volgens mij. En ze bracht een indie pop liedje uit, dat heet Paper Bits en was vandaag nieuw uitgekomen. En daar weer voor hoorde je ook nog Liberty Card. Dat is een band uit Rotterdam. We staan nu een jaartje of 5. En na die 5 jaar komt er dan ook eindelijk een album aan. Dat kondigen ze aan. Wanneer dat precies moet gaan uitkomen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar ja, als ik even kijk naar het moment waarop ze een clubtour gaan starten. Dat is volgens mij, ik denk dat dat 28 oktober is. Dat officieel die clubtour start met een optreden in de Trix in Antwerpen. En rond die tijd zal dan ook wel het album gaan uitkomen. Dat is dan het debuutalbum dus van de band. Ik zat even te spieken. Daar stond ook ergens een naam bij. Volgens mij is dat The Dawning of the Age. Dat is volgens mij de titel van het album wat aanstaande is voor Liberty Card. En van dat album hoorde je People Pleaser. Dat is de single die ook op dat album zal staan. 3 nieuwe platen dus achter elkaar. En zometeen nog veel meer nieuwe muziek voor je onderweg.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Ja, vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graadje of 12. Terwijl het op dit moment nog 19 graden is in Altena. En het zonnetje volop schijnt. Dus ziet er best aangenaam uit als ik nu zo naar buiten kijk. Morgen in de ochtend is er nog best wel wat bewolking. In de middag dan verdwijnt die bewolking wel wat meer. Het stijgt de temperatuur door naar 24 graden. Maar ik kan niet zeggen dat er volop zon is. Nee, er is zeker van tijd tot tijd wel wat bewolking. Dan de nacht van zaterdag op zondag wordt het 17 graden. Een stukje warmer. En zondag overdag slechts 22 graden. Ook dan wat bewolking. En zelfs kans op een buitje de dagen daarna. Temperaturen net iets boven de 20 graden. En iedere dag eigenlijk wel kans op een bui.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: 14 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurwoning in de wijk Achter de Schans in Werkendam. Die bijna energie-neutrale woningen zijn voorzien van een bodemwarmtepomp wat zorgt voor lage energielasten. Volgens Bezaldwonen kunnen 5 bewoners terugkeren naar hun geboortedorp. De woningen zijn onderdeel van de ontwikkeling van Achter de Schans, waar in totaal ongeveer 300 huur- en koopwoningen worden gebouwd in een groene, waterrijke wijk met ruimte voor verschillende doelgroepen. Het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug is van 6 tot en met 17 juli op werkdagen elke nacht afgesloten. Rijkswaterstaat voert tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends onderhoud uit. Fietsers worden omgeleid via het westelijke fietspad dat overdag juist is afgesloten vanwege andere werkzaamheden. Tijdens het werk wordt het asfalt van het oostelijke fietspad verwijderd. Na afloop is het pad weer open, maar zonder nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn nodig om de brug vaardig te houden tot de nieuwe Merwedebrug gereed is. In september en oktober volgen opnieuw werkzaamheden. De 18-jarige Danisha van Maurik uit Hank heeft haar turncarrière versloten met een zilveren medaille op de balk tijdens het NK in Ahoy, Rotterdam. De turnster van Breda Gym eindigde een dag eerder als 4e in de meerkamp en plaatste zich voor een toestelfinales op balk en vloer. Met een vernieuwde afsprong veroverde ze het zilver op de balk. Na haar laatste vloeroefening nam van Maurik afscheid van de topsport. Ze richt nu op een toekomst als trainer en coach van jonge turntalenten. En Frontrunners Ministries mag het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen blijven gebruiken voor bijeenkomsten. De gemeente Altena heeft hiervoor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning verleend. Daarmee mag het pand officieel als zalencentrum worden gebruikt. De vergunningen volgen op een jarenlange procedure die begon na de aankoop van het gebouw in 2022. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen de bijeenkomsten. Volgens de gemeente zijn er na onderzoek geen belemmeringen voor het gebruik. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken en de rechtbank verzoeken de vergunning voorlopig te schorsen. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten op onthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat dan van lange file tussen Schaarsberg en knooppunt Beekberg. Dan moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

2004 uitgekomen. De eerste single van de band Dogs Die in Hot Cars. God Hopping, zo heet dit nummer. Ja, en daarvoor hoorde je ook nog Taillights Fade van Buffalo Tom. En dat is muziek die uitgekomen is het jaar 1992. Nooit een hit geweest in Nederland, maar inmiddels door velen gewaardeerd. Ja, even terug in de tijd dus in dit programma Joost in het Weekend. Laten we snel doorgaan met de nieuwe muziek van vandaag. En wat voor nieuwe muziek. Dit is de band Fat Dog. Stonden volgens mij vorig weekend nog op Pinkpop. En zij brachten vandaag een nieuwe single uit, Cancel.

Ik heb er nog even op geoefend, toch? Cancel Me, I'm Tired komt uit op 2 oktober. Want dat is ook de titel van het nieuwe album van Fat Dog. Het tweede album. Debuutalbum Woof gooit al hoge ogen. En iedereen is natuurlijk zeer benieuwd naar wat de opvolger gaat doen. Het lastige tweede album. Maar goed, met deze single Cancel Me, I'm Tired hebben ze volgens mij best een goede weg ingeslagen. Dus zeer benieuwd naar de rest van het album. En ook dit is nieuwe muziek. De nieuwe Block Party. Die heet Love.

Doobie hoorde je met Sun Has Set. Dat is nieuwe muziek. En daarvoor ook nog Spiksplinter nieuwe muziek. Block Party en A Love Bombs. Ja, en dit was onze kennismaking met de band Stone Money.

Stone. Hoorde je met Money, Hope Ain't Gone. Was alweer muziek uit het jaar 2022. Kennismaking met de band Stone met dit nummer. Zometeen na achter ben ik bij je terug met nog een vol uur Joost in het weekend. En voor dit uur gaan we eruit met het prachtige Nina Song. Even terug in de tijd. Volgens mij was het 2020. Dit is...

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
3: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van het festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
5: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
3: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen? De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

Alweer ruim 12 jaar oud. I Forget Where We Were. Muziek afkomstig ook van dat gelijknamige album uit 2014 komt dat. Met eigenlijk ook als enige dit nummer erop. Maar het leverde Ben Howard, want daar heb ik het over, wel een hele grote hit op met dat album, wat enorm goed verkocht. En uiteindelijk werd deze single, ja, volgens mij niet eens zo'n hele grote hit of zo, maar deed het wel vrij aardig. Ja, en het debuutalbum, dat leverde natuurlijk wel heel veel bekendheid op met Keep Your Head Up, The Wolves en The Fear. Dat waren wel een beetje de tracks waar Ben Howard mee bekend werd. En ik heb het idee dat hij daarna dacht, ik ga het eens even anders doen, ik gooi het roer om. En I Forget Where We Were was toch wat, misschien wat ingewikkelder. Ja, en hoe het met Ben Howard gaat op dit moment, ja, volgens mij vrij goed. Hij stond in juni nog twee keer in de Paradiso in Amsterdam, allebei stijf uitverkocht. En dit najaar is hij te vinden voor een aantal shows in Amerika. Ben Howard dus, I Forget Where We Were. Ja, en daarmee begon de tweede uur van het programma Joost in het Weekend, met ook in dit tweede uur nog volop aandacht voor de nieuwe muziek. Nieuwe muziek ook van vandaag. In totaal 10 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. 5 in het vorige uur al laten horen. Dus laten we zeggen, nog 5 voor je onderweg. Kevin Joosten. Maar eerst even terug naar vorige week. Komt er nieuwe muziek uit van The Editors. En dit is The Rush.

fijne, aanstekelijke nieuwe single van Editors. Je hoorde The Rush, afkomstig van een aanstaand album Surveys, Echo and Sound, dat op 13

muziek van Moss, My Decision, keren we even terug in de tijd. Om precies te zijn, in 2016 kwam dit nummer uit in twee verschillende versies. Je had een speciale editie en een albumversie, maar dit was die speciale editie van My Decision, dus van Moss. Ja, het is tijd gewoon om snel weer door te gaan met de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb weer drie nieuwe nummers achter elkaar voor je gezet. Als eerste komt er nieuwe muziek aan van het Nijmeegse collectief Shameless. Ride Deep is de nieuwe single en ook de aankondiging van een album met dezelfde titel. Ook voor je onderweg nieuwe muziek van de DMA's, Killing Time. En nieuwe muziek van Tina Sauer Jr. Ja, dat is al even een tijd geleden. Several Got Away komt er zometeen voor je aan. Maar als eerste postpunk van Shameless. Uit Nijmegen dus afkomstig deze band. En dit is hun nieuwe single, die heet Ride Deep.

0: Junior. Several Got Away is de nieuwe single die vandaag is uitgekomen. En die staat op een album dat heet Damn Near. En dat komt uit op 28 augustus. Ja, verder geen aankondigingen de komende tijd dat de band ook op het podium gaat verschijnen. Dus benieuwd of dat dan nog gaat gebeuren. Dina Sauer Jr. Ja, dat junior kun je er inmiddels wel aflaten, denk ik. Daarvoor ook nog nieuwe muziek van de DMA's. Killing Time, zo heet de nieuwe single. En aankondiging van een album dat ook getiteld gaat zijn DMA's. Dat album gaat verschijnen op 21 augustus. We hebben daar al wel de nodige aan singles van gehoord. Even te spieken. My Baby's Place kwam al uit in maart. In april. Heating Park. Volgens mij is er nog een derde single uitgekomen. Dat weet ik even niet. Maar goed, nu dus Killing Time. Als nieuwe single dus afkomstig van het aanstaande album DMA's. Dat op 7 augustus dus moet gaan verschijnen. Daarvoor hoorde je ook nog Shameless. Dat is een band afkomstig uit Nijmegen. Postpunk is wat je hoorde. En Ride Deep is de nieuwe single. Maar volgens mij, althans daar ga ik een beetje vanuit, dat dat ook een titel is van een aanstaand album. Want ze gaan in het najaar vanaf 1 oktober toeren onder de noemer de Ride Deep Tour. Dat kan ik me niet voorstellen dat het alleen voor een single is. Doen ze onder andere Rotterdam en Arnhem aan. Maar ze gaan ook naar Berlijn, Bristol. En ik zag ook nog data in Frankrijk staan. Shameless dus met Ride Deep. Ook dat is nieuwe muziek.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, het zonnetje is een beetje verdwenen, heb ik het idee, als ik nu naar buiten kijk. Althans, ik zie hem niet meer schijnen. Wat meer bewolking, denk ik, dat het land binnentrekt. Vanavond en vannacht koelt het dan uiteindelijk af tot een graadje of 12. Op dit moment is het nog 18 graden over in Altena. Morgen overdag dan zien we wat meer bewolking dan vandaag. Zeker in de ochtend wel wat meer bewolking. In de middag iets meer zon. Uiteindelijk 24 graden. En het blijft meest droog. De nacht van zaterdag op zondag, graadje of 17. Stukje warmer dus, maar dat komt door de wat meer bewolking. Zondag overdag 22 graden en dan wel kans op een klein buitje. Maandag en dinsdag ook temperaturen rond de 20 graden. Met zeker dinsdag kans op wat meer regen.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Bijna 35.000 volwassenen in Altena drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad om helemaal geen alcohol te drinken. Ongeveer 11.500 volwassenen voldoen wel aan die norm. Volgens de Gezondheidsmonitor 2024 drinkt 75% van de volwassenen in Altena alcohol, iets minder dan landelijk gemiddelde. Daarnaast is circa 8% een zware drinker en drinkt 6% overmatig. De aangescherpte richtlijn is gebaseerd op onderzoek naar de gezondheidsrisico's van alcohol. De vaccinatiegraad onder jonge kinderen in Altena stijgt, maar blijft onder de veilige grens. Van de 2-jarigen heeft 82% de DKTP-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minimaal 90% nodig om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ook de vaccinatiegraad onder kleuters en basisscholieren blijft te laag. Daarnaast heeft 1 op de 6 baby's in Altena nog geen enkele vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Ook de bescherming tegen mazelen blijft met 78% ruim onder de aanbevolen 95%. Extra stembureaus in Babyloniebroek, Drongelen, Uppel en Waardhuizen zorgen niet voor een hogere opkomst bij de verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Altena onder de inwoners van de 4 dorpen. Van de 592 aangeschreven adressen vulden 179 mensen de enquête in. De meeste respondenten gaven aan dat een stembureau in de eigen kern geen invloed heeft op hun stemgedrag. Het college ziet daarom geen reden om extra stembureaus in te richten. Daarmee blijft het bij het eerdere standpunt dat de huidige stemlocaties voldoende zijn. En Biesboschlinie, Mooi Gorkum en Rivierengebied hebben samen een regionale inspiratiekaart uitgebracht met bijna 60 bezienswaardigheden en recreatieve locaties. De kaart verbindt de vestingdriehoek met de Biesbos en het Rivierengebied en laat bezoekers kennis maken met vestingsteden, forten, natuur en cultureel erfgoed. Het initiatief van de gemeente Altena, Gorkum, West-Betuwe en Zaltbommel moet toeristen stimuleren langer in de regio te blijven en de bezoekers beter te spreiden. Op de kaart staan onder meer Fort Altena, Kasteel Dussen, Nationaal Park, Park de Biesbos, Slot Loevestein en de vestingwallen van Gorkum. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste.

0: Mercy, benoemd naar een albumtitel van Bob Dylan. En deze band uit Australië werd populair gemaakt door Triple J. Dat is een radiostation in Australië met heel veel popmuziek. En je hoorde Can't Fight It uit 2006. Band bestaat overigens al geruime tijd niet meer. Daarvoor hoorde je ook nog R.E.M. met The Sidewinder Sleeps Tonight. Was een singeltje afkomstig van het legendarische album Automatic for the People. Met daarop veel grotere hits dan deze The Sidewinder Sleeps Tonight. Maar daarmee keren we wel terug naar het jaar 1993 in dit programma. Joost in het weekend met snel door met de nieuwe muziek. Dit zijn de Couriers en Party Lines.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Wat een lekkere bak, Harry, zeg. Uit Dublin, de Gurriers. Debuutalbum was eerder al uit. En dit jaar, op 25 september, komt Nobody's Coming to Save You uit. Het tweede album van de Gurriers. Staan ook dit jaar op Lowlands. En aan het einde van het jaar, op 9 december in de Paradiso in Amsterdam. En op 7 december in de Vera in Groningen. Gurriers dus met Nobody's Coming to Save You. Het album dat dus onderweg is. En deze postpunk van deze Ieren. Wel wat nieuwe dimensies ondergaan, kan ik je zeggen. Party Lines was een stevige nieuwe track, kunnen we wel zeggen, van de Gurriers. Ja, dat geldt niet voor deze nieuwe Wolf Alice. Een heel rustig en bescheiden klein liedje. Gospel ook is dit.

het album Elsewhere Always is inmiddels uit. En de band kun je dit weekend zien op Rock Werchter, mocht je daar naartoe gaan. En dit najaar nog te zien in de Paradiso Tolhuis Tuin in september. En het Trix in Antwerpen, dat zijn de dichtstbijzijnde locaties waar je deze band kunt gaan aanschouwen. Ja, en daarvoor ook nog de nieuwe Wolf Alice. Even wat rustiger, klein liedje. Ja, en over gesproken, rustig, klein liedje van een band die heeft besloten te gaan stoppen. Ze zijn bezig met een afscheidstour. Ik heb het over Coda Line. En met dat nummer All I Want, waarmee ze wereldberoemd werden, ga ik eruit voor deze Joost in het Weekend van vandaag. Volgende week, dan ben ik weer bij je terug met wederom weer heel veel fijne nieuwe muziek. Tot volgende week dan. Hoi!

0: FM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Woonidee, Woonidee.
6: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: Woonidee, dat is mijn idee.
8: Woonidee in Veen.
7: Aan de Begijnhof.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
12: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
11: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
13: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
11: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
15: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
17: Hey opa, hoor je dat?
0: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
9: non-stop muziek. Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Vicencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
4: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408
7: 490 40. Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de 4e keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
8: non-stop muziek.
13: Dit is

0: van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is